Er worden te veel handen uitgestoken. Elke keer weer ben ik ineen gedoken. Heb vochtige matrassen geroken, verlangen naar een dak. Ik heb mijn handtas vastgeklemd, lafheid laten woekeren. Af en toe heb ik gekocht een boekertje Narcisse, een deuntje mondmuziek, een gerust geweten, dingen om te missen. Er wordt soep gedeeld. Ik hoef het niet te doen, bedelen nog bedelen. Maar ze gaan mee naar huis, de sjaal waarin een vrouwenhoofd verdwijnt, de schoenen zonder wetters, kromme lepels, het bedkarton en van twee kanten het gefluisterde pardon. Hilde Keteleer. Le ciel était rose couleur Maroc, le soleil était rouge, mes yeux pleuvaient, ma bouche résonnait, et j'entendais ton écho, les nuages étaient blancs couleur Alger, délavés et tourmentés, les pavés pleuraient, un enfant raclait l'eau et buvait, les montagnes s'étiraient qu'habilement, la neige réintégrait les nuages, les tentes ricochaient la lumière couleur multiple, un mort réfléchissait. Le ciel était violet, couleur mixée par la guerre, la terre se taisait, mais les poètes aussi. Férouz Makran.